0: Want voor Adam.
1: Want voor Adam.
0: Can you show me en route to PCJ with a female starting mileage is 15?
1: Sorry.